0: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Yes!
2: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
4: Goedemorgen, we gaan er samen in vliegen. Een nieuwe ochtend met veel muziek en met Supertramp, zo The Logical Song. Your golden years, Nostalgie Plus. 7:00 nieuws met Bart van Langenhoven.
5: Goedemorgen. Spanje is de nieuwe wereldkampioen in het voetbal. Het versloeg in de finale in New Jersey in Amerika gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. Spanjaarden pakten zo een tweede wereldtitel na die in 2010. Argentijnen mikte duidelijk op die verlengingen en speelde bij momenten erg bitsig, met onder meer een rode kaart voor de Argentijn Enzo Fernandez. Bij Argentinië voetbalde Lionel Messi als een onzichtbare en kwam nauwelijks in de finale voor. Tijdens de rust konden de toeschouwers genieten van een halftime show, zoals in het American Football, die meer dan een half uur duurde met optredens van onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay. In de marge van de WK-finale riep de FIFA de Spanjaard Rodri uit tot beste speler van het toernooi. De Fransman Kylian Mbappé kroonde zich tot topschutter van het WK met 10 goals. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de CAW, startte vorig jaar bijna 3000 begeleidingstrajecten op voor intrafamiliaal geweld binnen gezinnen. Vlaams welzijnsminister Gené vindt het een goede zaak dat slachtoffers zich al maar vaker laten helpen, meestal na doorverwijzing van de politie. Centra voor Welzijnswerk zien wel een opvallende stijging van oudermishandeling en ze ervaren ook meer werkdruk, waardoor extra personeel geen overbodige luxe zou zijn. En in het zuiden van Frankrijk staan opnieuw bossen en natuur in brand door de aanhoudende hitte en de droogte. Deze keer op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Het vuur vernielde bijna 200 hectare op amper 2 uur tijd en beschadigde ook verschillende huizen. De hulpdiensten evacueerden trouwens ruim 150 inwoners. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen, nationale feestdag, schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maximaal van 20 tot 25 graden. Woensdag veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond woensdag opnieuw wat zonniger.
3: Van je leven.
0: Sebastian de Krop. Nostalgie.

Supertramp met de Logical Song. Goedemorgen, als het bij jou vandaag met kleine oogjes is. Dan zou het wel eens kunnen dat je de finale van het WK voetbal gekeken hebt. Het was na middernacht toen de Spanjaarden de beker in de lucht mochten steken. Ja, dat heb je natuurlijk, hè, met een hele show vooraf, drinkpauzes tussenin, een halftime show van bijna een half uur en verlengingen natuurlijk, want dat had Spanje nodig om Argentinië te kunnen kloppen met 0-1. Ik heb de eerste helft gekeken en ben daarna mijn bedje ingekropen. Ik vond het een saaie eerste helft. Ik denk dat ik niet veel gemist heb, ook nadien. In ieder geval, als het dus met kleine oogjes is bij jou, dan sleur ik je erdoor tot 11 uur met heel veel muziek, want dat ben je gewoon natuurlijk hier bij Nostalgie Plus. Het beste uit 60s, 70s en 80s, met straks al een nummer dat refereert naar het WK voetbal en naar Argentinië. Namelijk de tune van een nummer dat gebruikt werd eigenlijk tijdens het WK voetbal in Argentinië in 78 op de Nederlandse televisie en radio. Conquistador Argentina, zometeen. Eerst Diana Ross en de Supremes. Dit is Baby Love.

Een instrumentaal nummer uit Nederland-Argentina van Conquistador. Het is een grijze ochtend vandaag, maar blijft dat ook zo? Wel, even kijken naar het weerbericht en dat is vrij duidelijk. Zeker in de voormiddag blijft het vandaag grotendeels bewolkt, zwaar bewolkt zelfs. Na de middag is er kans op wat meer zon en blijft wel droog bij maxima tot maar 22 graden. De komende dagen morgen vrij zonnig, maar later wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag veel bewolking en lokaal regen bij 23 graden. En er is een beetje beterschap in het vooruitzicht vanaf donderdag. De tweede helft van de week wordt terug beter. Zo zou zeker vrijdag een mooie dag moeten worden met meer zon. Een beetje sluierbewolking en aangename maxima tot 26 graden. Of samengevat, het wordt een weekje Belgisch zomerweer.

0: Dat is nu nog eens lekker rustig wakker worden met muziek van Simply Red. Dat is altijd goed. Holding back the years. Het is 20 juli, de derde week van de zomervakantie is begonnen. Een periode waarin velen vakantie hebben of een verlengd weekend nemen natuurlijk met de feestdag morgen. Je zal het wel merken, denk ik, als jij wel moet werken, hoe rustig het is op de werkvloer of op de weg bijvoorbeeld. Het is echt putje zomer en de muziek die past daar wel bij. Summer Holiday. Ik heb Cliff Richard en The Shadow straks. En ook Hot Chocolate, You Sexy Thing.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past daar voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Ah, dit doet mij ook al zin krijgen in de zomervakantie. In mijn geval is het nog 3 weken voor die begint. En mijn summer holiday wordt een autovakantie naar het zuiden van Frankrijk. Altijd goed. La douce France. Een weekje leven als god in Frankrijk. Summer holiday van Cliff Richard. En dit zijn dan weer de Tramps bij Nostalgie Plus. Met Disco Inferno.

0: Alice e Battiato met I treni di Tozer. Zometeen die grote hit van Duncan Brown, The Wild Places. Eerst het nieuws, het is 7:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Spanje kende een echte feestnacht na het behalen van de wereldtitel in het voetbal. Spanjaarden versloegen gisteravond in het Amerikaanse New Jersey de Argentijnen met 1-0. Het doelpunt van Ferran Torres. Voor Spanje is het de tweede wereldtitel na die in 2010. En deze namiddag worden de Spaanse voetbalkampioenen rondgereden in Madrid. Ambtenaren kunnen hun ziektedagen niet langer onbeperkt opsparen. De regeling gaat in op 1 januari komend jaar, beslist de bevoegd minister Vanessa Mats. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen op per jaar. En als ze die niet gebruiken, behouden ze die en bouwen ze een zogeheten ziektekapitaal op. En dan krijgen ze ook een volledig loon als ze langdurig ziek zijn, maar dat verdwijnt dus. En uit de recente peiling blijkt dat de helft van de Belgen vindt dat onze prinses Elisabeth binnen de 5 jaar haar vader koning Filip moet opvolgen. Dus rond 2030, dan bestaat ons land ook precies 200 jaar. En veel mensen vinden dat een goed en juist moment voor een troonswissel. Elisabeth is dan 20, eind de 20, Filip 70. Een droge en bewolkte dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken en maximaal van 20 tot 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. De zomer van je leven. Nostalgie.

0: Als je wel eens Top Op keek met Ad Visser op de Nederlandse televisie, dan kan je je zijn passage misschien nog wel herinneren. Duncan Brown, mooi in kostuum met de wat mysterieuze vrouw die rond hem heen kronkelde in een luipaardsprintje. Wel, dat was een vriendin, toenmalig fotomodel Mary Dobson. Straks heb ik muziek van de Turtles, Happy Together, de Crusaders ook. En een goeie als je nog moet stemmen voor onze Belgische Top 100 van morgen. I'm Into Folk van Bart Peters en de Radios.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels,
5: natuursteen,
2: parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
2: Het beste uit de 60s,
6: 70s
2: en 80s.

Je had zo vaak van die leukste saxofoonsongs in 70s en 80s. Dit bijvoorbeeld, hè? Street Life van de Crusaders. Straks The Real Thing, You To Me Are Everything. En ook Bart Peters en de Radios. Het is maandagochtend. We beginnen de nieuwe week met een verse lading kranten. En waarover wordt vandaag geschreven? Wel, vooral de ritoverwinning van Remco Evenepoel gisteren in de Ronde van Frankrijk. En de WK-finale uiteraard. Evenepoel klopt Pogacar en die zijn luxe knecht Del Toro in een bergrit met aankomst bergop op de Plateau de Soleil-Son. Een berg buiten categorie. Evenepoel doet ook een goede zaak in de klassement. Ook door het uitvallen van Jonas Vingegaard met een sleutelbeenbreuk. De kop in het nieuwsblad, het podium longt. Het laatste nieuws schrijft, Evenepoel klopt Pogacar in bergrit. Gazet van Antwerpen maakt daarvan fenomenale. Evenepoel klopt Pogacar en doet gouden zaak na opgave Vingegaard. Belang van Limburg, Remco emotioneel na de klim van zijn leven. En de standaard koopt, Remco Evenepoel klimt de twijfels van zich af in het hooggebergte. En dan is er natuurlijk de overwinning van Spanje in de finale van het WK voetbal. Ze versloegen een zwak Argentinië na verlengingen met 1-0. Het laatste nieuws zet op de voorpagina oppermachtige wereldkampioen. Het nieuwsblad verlossing in de 106e minuut. En het belang van Limburg oververdiend wereldkampioen. En verder, wat staat er nog op de voorpagina? Wel, de standaard stelt vast dat zowel Iran als Amerika de laatste dagen aanvallen uitvoeren op burgerinfrastructuur. Iran had het gemunt op een ontziltingsinstallatie in Kuwait. En de VS voerde aanvallen uit op bruggen en spoorlijnen. Het wijst op een nieuwe escalatie in de oorlog. De kop in de standaard. VS en Iran glijden opnieuw af naar grootschalige oorlog. Het nieuwsblad weet dat er steeds vaker begeleidingstrajecten voor intrafamiliaal geweld opgestart worden. 40% meer hulptrajecten na geweld binnen het gezin, schrijven ze. En het laatste nieuws en VTM Nieuws hebben een grote peiling over het Koningshuis uitgevoerd. En daaruit blijkt dat 50% van de Belgen vindt dat een van de komende jaren prinses Elisabeth haar vader koning Filip mag gaan opvolgen. Dat wordt op de voorpagina. Helft Belgen wil Elisabeth binnen 5 jaar op de troon.

Wat een opgewekt liefdesliedje is dit toch, hè? Zo kunnen er niet genoeg gemaakt worden, vind ik. You to me are everything van The Real Thing. En dit is dan weer Frank Sinatra met My Way.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Als de zomer een snipperdag neemt, dan breng ik de zon toch gewoon tot bij jou met muziek van Ricky Epovri, Mama Maria. Your golden years. Eerst Millie Jackson. Nostalgiepus. Het is 8 uur, Bart van Langenhoven heeft nieuws.
8: Goedemorgen. De Spanjaarden hebben de hele nacht feest gevierd, want ze zijn de nieuwe wereldkampioenen in het voetbal. Spanje versloeg in de finale in New Jersey gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. Spanjaarden pakten zo een tweede wereldtitel na die in 2010. De Argentijnen mikten duidelijk op verlengingen en speelden bij momenten erg bitsig, met een rode kaart voor Enzo Fernandez en net na afluiten ook nog eentje voor Paredes, omdat de gefrustreerde Argentijnen enkele Spaanse spelers aanviel. Lionel Messi die voetbalde als een onzichtbare en kwam nauwelijks in de WK-finale voor. Tijdens de rust konden de toeschouwers trouwens genieten van een halftime show, zoals in het American Football, die meer dan een half uur duurde, met optredens van onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay. In de marge van de WK-finale riep de FIFA de Spanjaard Rodri uit tot beste speler van het toernooi. En de Fransman Kylian Mbappé kroonde zich tot topschutter van het WK met 10 doelpunten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid ontvangen ze deze namiddag de spelers van de nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten en met een heuse feestparade door de Madrileense straten te rijden. En de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de CAW's, hebben vorig jaar bijna 3000 gezinnen begeleid voor intrafamiliaal geweld. Vlaams welzijnsminister Genee vindt dat een goede zaak dat slachtoffers zich al maar vaker laten helpen, meestal na doorverwijzing van de politie. De Centra voor Welzijnswerk zien wel een opvallende stijging van oudermishandeling en ze ervaren ook meer werkdruk, waardoor extra personeel geen overbodige luxe zou zijn. In het zuiden van Frankrijk staan opnieuw bossen en natuur in brand door de aanhoudende hitte en de droogte, deze keer op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Het vuur vernielde bijna 200 hectare op amper 2 uur tijd en beschadigde ook verschillende huizen. De hulpdiensten evacueerden ruim 150 mensen. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweermannen proberen het vuur daar te blussen op Corsica. We krijgen een bewolkte maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen op onze nationale feestdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maxima van 20 tot 25 graden. En woensdag dan veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond opnieuw wat zonniger woensdag.

Het minste wat je kan zeggen is dat dit aanstekelijk is. Het blijft in je hoofd hangen. Mama Maria van Enrique E. Poveri. Goedemorgen, heb jij een leuk weekend gehad? Bij mij was het vooral een heel rustig weekend zonder afspraken of verplichtingen. En dat is ook wel eens leuk, geloof mij. Gewoon ontspannen, uitslapen, dan rustig wakker worden.

aperitief op zondagmiddag. Een boek lezen en meer van dat. Eerlijk gezegd, dat kan ook wel eens deugd doen. Ik hoop dat jij ook genoten hebt van het weekend. En de maandag wordt minstens even goed met wat ik voor jou in de aanbieding heb. En als veel muziek, zo neem ik je straks mee naar de film Grease. Met het nummer dat Frankie Valli daarvoor schreef. Dusty Springfield komt er ook aan met Son of a Preacher Man. Eerst een beetje, ja, wilder. Ian Dury, Sex and Drugs en Rock and Roll.

0: Misschien wordt het wel jouw look voor vandaag. Een vet kuif in het haar, net als John Travolta in Grease. Dit was muziek van Frankie Valli. Morgen is het nationale feestdag, 21 juli. Dan zal er wel weer heel wat te doen zijn. Een nationaal défilé, optredens ook. Maar je moet niet eens je huis uit om een leuke dag te hebben. Want wij bij Nostalgie Plus trakteren jou op de Belgische Top 100. Een hitlijst met de beste muziek van bij ons. En jij bepaalt hoe die lijst eruit ziet. Dus kies ook en stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Misschien wel zo naar de nummer 1. En zou Jo Lemaire de Belgische top 100 halen? Hopelijk wel met Je suis venu te dire que je m'en vais. En misschien ook met het nummer dat ik nu heb klaarstaan. Dat is Parfum de Rêve.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Johnny Bristol met Hang On In There Baby. De Amerikaanse soulzanger Jim Gilstrap is overleden. Heeft zijn familie via sociale media laten weten. Begin jaren 70 maakte Gilstrap deel uit van Wonderlove, de begeleidingsband van Stevie Wonder. En op die manier heeft hij de eerste twee regels van deze hit, You Are The Sunshine Of My Life, mogen inzingen. You are

In 1975 scoorde hij dan zelf een grote nummer 1 hit met dit nummer Swing Your Daddy. Jim Gilstrap laat een echtgenote, Gloria, veel kinderen en kleinkinderen achter. Hij zou er 80 worden over een paar maanden, maar haalde het net niet. Dus Swing Your Daddy. Swing Your Daddy.

0: Oh.
1: Nostalgie Plus.
2: Don't close

0: Mr. Eurovision, Johnny Logan met Hold Me Now, de zombie straks en Julien Clerc, This Melody. Eerst kort nieuws, het is 8:30, hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. De Spanjaarden hebben de hele nacht stevig feest gevierd, want ze zijn de nieuwe wereldkampioenen in het voetbal. Spanje versloeg in de finale in het Amerikaanse New Jersey gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. In de Spaanse hoofdstad Madrid ontvangen ze deze namiddag de spelers van de nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten met een heuse feestparade door de Madrileense straten te rijden. Ambtenaren kunnen hun ziektedagen niet langer onbeperkt opsparen. De regeling gaat in op 1 januari komend jaar. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. En als ze die niet gebruiken, behouden ze die en bouwen ze een zogeheten ziektekapitaal op. En dan krijgen ze ook een volledig loon als ze langdurig ziek zijn. Maar dat verdwijnt dus. En uit een recente peiling blijkt dat de helft van de Belgen vindt dat onze prinses Elisabeth binnen de 5 jaar haar vader, koning Filip, moet opvolgen. Zo rond 2030, dan bestaat ons land ook precies 200 jaar. En veel mensen vinden dat een goed en juist moment voor een troonswissel. Elisabeth is dan eind de 20, Filip 70. Een bewolkte, maar droge dag. 20 graden aan zee, 22 elders. En morgen schijnt eerst de zon op onze nationale feestdag. Daarna meer wolken en maxima van 20 tot 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: De zomer van je leven.

0: Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Ze waren te sterk voor Argentinië en haalden het met de 1-0 na een doelpunt in de verlengingen. Spanjaarden waren heel begrijpelijk dol enthousiast na afloop, maar er is nu heel wat te doen rond de Amerikaanse president Donald Trump, want die bleef namelijk doodleuk tussen de Spaanse spelers staan toen die de beker in de lucht staken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb er eentje voor hem van de Boney M. Gotta go home.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: De zomer van je leven.

0: Straks Stevie Wonder met I Wish.
1: De zomer van je leven.
0: Nou, vandaag bij Nostalgie Plus hebben we het over de zomer van 1990. Heb jij daar nog concrete herinneringen aan? Wat weet je nog van die zomer? Reageer en stuur een bericht via onze website nostalgie.plus of natuurlijk ook via WhatsApp op 0477-900-800. De zomer van 1990, wat weet jij daar nog van? Ieder uur krijg je muziek uit die zomer en we halen natuurlijk ook herinneringen op aan het leven toen. Zo was de zomer van 1990 de zomer waarin het laatste 2PK'tje van Citroën van de band rolde. Je weet wel, dat iconische geitje. De auto ging in productie in de zomer van 1949 en de laatste rolde van de band op 27 juli 1990. Ruim 5 miljoen exemplaren werden er gemaakt van dat 2PK'tje. Een wagen die eigenlijk in het begin, in de jaren 40, vooral bedoeld was voor boeren, voor zorgverleners en voor huisartsen. Moest eigenlijk een klein, goedkoop, eenvoudig autootje zijn om zich te kunnen verplaatsen op het platteland. En ja, zonder dat ze goed en wel beseften, is het eigenlijk een heel groot succes geworden. De Franse plattelanders die waren direct enthousiast, wat de wachttijd liet oplopen tot 3 jaar. En ja, dat zou eigenlijk decennia lang aanhouden, want het werd een van de populairste auto's van Citroën ooit. En er is trouwens leuk nieuws over, want een paar maanden terug nog maar, in mei van dit jaar, heeft Citroën laten weten dat ze een nieuw model aan hun assortiment gaan toevoegen. Een nieuwe auto die geïnspireerd is op het geitje. Een elektrische wagen. In oktober van dit jaar op het autosalon in Parijs gaat er veel meer over bekend gemaakt worden. Maar de comeback dus van het geitje in een elektrische versie. Meer daarover dit najaar. Er is muziek uit de zomer van 1990, de nummer 2 bij ons in Vlaanderen. En dat is Sebastase, una canzone van Eros Ramazzotti. Sebastase.

Stevie Wonder, die terugkijkt op zijn zorgeloze jeugd, ondanks dat dat best wel in moeilijke omstandigheden was, want financieel ging het niet altijd zo goed thuis. I wish bij Nostalgie Plus. Dan ging het Michael Hutchence minder voor de wind. Luister maar naar dit Never Tear Us Apart in Excess.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Wat doe jij als je 5 minuten tijd hebt? Louis Neves weet het wel. Hij komt eraan na de Sugar Hill Gang.
10: Your golden years. Nostalgie plus.
9: Het is 9 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
11: Een goeiemorgen. De Spanjaarden hebben de hele nacht stevig feest gevierd na de nieuwe wereldtitel in het voetbal. Op verschillende plaatsen kwamen juichende mensen op straat en reden anderen luid toeterend rond. Spanje versloeg in de finale in het Amerikaanse New Jersey gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. In de Spaanse hoofdstad Madrid ontvangen ze deze namiddag de spelers van de nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten en met een heuse feestparade door de Madrileense straten te rijden. Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat zegt de burgemeester daar. Gisteravond begon het te branden in die loods in het midden van het veld. Het dak van dat gebouw stortte in en daar zit dus asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn trouwens heel wat campings en huizen. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden, dat schrijft hij op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neal. Het is voor Vance en zijn vrouw Usha hun vierde kindje. Ze hebben al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, kondigde de Amerikaanse vicepresident al aan op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de Verenigde Staten. En hij voegde zelf de daad bij het woord. Een bewolkte maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen op onze nationale feestdag schijnt eerst de zon. Daarna meer wolken, maximaal van 20 tot 25 graden. Woensdag dan veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond woensdag opnieuw iets meer zon.
12: De zomer van je leven.
13: Sebastian de Krop.

Leuk nummer, hè? Wat een leven van Louis Neefs. Het werd wereldberoemd in Vlaanderen toen het tv-programma Echo vier werkmannen op de Grote Markt in Aarschot filmde, die op een wel heel gezapig tempo een verzakking in het wegdek aan het repareren waren. Een ode aan het luieren. Wel, ik hoop dat jij dat vandaag ook mag doen. Lekker op het gemakje aan je dag beginnen met een goede koffie, een smakelijk ontbijt. Alhoewel ik dan ook tegelijk hoop dat dat in betere omstandigheden is dan bij UB40, want zij zitten met een probleem in de keuken. Wat dat is, zingen ze zelf na de Rose Garden van Lynn Anderson. En als je je ochtend extra leuk wil inzetten, het is het moment om alweer een plaat aan te vragen. Wat wil jij straks horen? Wat moet ik voor jou spelen? Stuur mij de titel en ook de naam van de classic in kwestie nu door in een bericht via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477-900-800. Welke ochtendplaat moet ik voor jou zometeen spelen? Laat het even weten. En wie weet krijg je hem straks over een kwartiertje of zo.

0: Die rat, die zou er ook echt geweest zijn in de keuken van Ellie Campbell. A rat in my kitchen van UB40. Het WK voetbal zit erop. Wij Belgen mogen al bij al tevreden zijn, vind ik, met een kwartfinale. En dan ging het bij de Nederlanders een stukje minder goed. Die waren verrassend vlugger uitgeschakeld. Muziek uit Nederland straks ook. De George Baker Selection, Little Greenback. Eerst Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: De George Baker Selection bij Nostalgie Plus. Het was zijn Little Green Bag. Fluitend je dag inzetten, dat kan hier iedere ochtend bij Nostalgie Plus met zelf gekozen muziek. Wat wil jij horen? Reageer ook via nostalgie.plus. Of natuurlijk WhatsApp mag altijd. En dat heeft Kim uit Amouji ook gedaan. Kim, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen iedereen.
0: Hey Kim, Amouji, waar ligt dat ergens?
1: Dat is eigenlijk in Wallonië, juist over de taalgrens. Het is eigenlijk het Waalse Kluisbergen.
0: Oké, goed. Fijn. Heb je een leuk weekend gehad?
1: Oh ja, super. We mochten gaan eten bij vrienden en we hebben ook vrienden uitgenodigd bij ons voor te komen eten. Dus het was een vol weekendje en we hebben ons enorm geamuseerd.
0: Ja, dat is altijd gezellig natuurlijk, hè, als er volk over de vloer komt. Nog zo plezant en de koers meegevolgd, de overwinning van Remco Evenepoel gisteren.
1: Ja, zeker. Wel, ik volg het op het nieuws natuurlijk. Ik ben een beetje op afstand, maar vroeger was ik enorm gepassioneerd. Ik heb zelfs iets mogen meerijden in Tour de France heb ik zelfs even met de caravan mogen meerijden. Maar ook de Ronde van Vlaanderen heb ik zelfs eens in een juryauto mogen meerijden.
0: Oh, nee.
1: Dat was echt super tof.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Moet heel leuk zijn.
1: Ja, echt feest.
0: Goed.
1: Heel
0: fijn.
1: Waar. Je bent enorm dicht bij de wielrenners. Je zit midden in de koers. Je beleeft het allemaal. Het is echt tof.
0: Ja, je klinkt al goed wakker, toch, Kim?
1: Ja. Zeker. Ik ben volop bezig. De ramen aan het poetsen.
0: Ah.
1: En met leuke muziek komt dat volledig tot zijn recht. Dan kan ik er volledig voor gaan.
0: Ja, en wat moet dat zijn voor jou qua leuke muziek?
1: Wel, vooral, ik ben 45 jaar en ik heb toch een oude ziel. Dus ik hoor graag muziek van de jaren 70, ook jaren 80. Jaren 60 mogen daar ook bij. Ik ben eigenlijk een beetje een oude ziel.
0: Ja, en je hebt Redbone voorgesteld, hè? Come and get your love.
1: Ik heb Redbone voorgesteld, inderdaad. Super liedje, kan je daar enorm in uitlezen. Goede spirit. Dus kan alleen maar uw dag goed maken of goed beginnen.
0: Ja, en die ramen die gaan nog zo blinken, denk ik dan, toch?
1: Inderdaad.
0: Kim, dankjewel en geniet van Redbone.

De mannen van Slade met 'Cause I Love You. Het gaat heel vlot vanochtend. Er zijn geen files gemeld onderweg. Ja, het is vakantie natuurlijk. En zonder twijfel maken heel wat mensen ook de brug met de feestdag van morgen. Het wordt morgen geen dras nationaal, maar hoogzomer toch ook niet. En dus zorg ik voor wat muziek met een zomerse touch. Dankzij Beach Boys. En dit is al Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: Een van die leuke meezingers van de Beach Boys. Wouldn't it be nice? Het voorbije weekend werd het WK voetbal gespeeld. Finale uiteraard. En ja, de ronde van Frankrijk ook. Hè, met Remco Evenepoel die gisteren won. Vergeet het daarbij ook wel wat. Dat de grote prijs Formule 1 van België ook gereden is. Met Antonelli als de winnaar. Wij België hebben ook ooit twee Formule 1 winnaars gehad. Jackie X is er eentje van. Weet je nog wie de tweede is? Ik heb het er straks over. Na de baby's, Isn't It Time en ook Roxy Music.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Your Golden Years.

0: Roxy Music, Love is the Drug. En straks ABBA met een van die vele 70s hits van hen. Money, money, money.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag gaan we terug naar het jaar 1990. Met de hele dag, ieder uur een classic uit die zomer. En we halen ook herinneringen op met nieuwsfeiten, belangrijke topics uit film en muziek. En natuurlijk ook sport. Zo is de zomer van 1990 de zomer waarin de Belg Thierry Boutsen zijn derde en laatste Formule 1 Grand Prix won. 12 augustus 1990, die dag kwam hij als eerste over de meet in de grote prijs van Hongarije. Hij reed van start tot finish aan de leiding. Hij was dan ook overduidelijk de sterkste in zijn Williams bolide. Een jaar eerder, in 1989, won Thierry Boutsen al de grote prijs Formule 1 van Canada en Australië. Beide in de gietende regen. In de zomer van 1990 kwam daar dus Hongarije bij. Zijn laatste overwinning en tegelijk de laatste Belg die een Formule 1 race won. Er zouden er nog een paar Belgische Formule 1 rijders volgen, zoals Stoffel van Doorn een paar jaar geleden nog. Maar een nieuwe overwinning zat er nooit meer in. De muziek uit de zomer van 1990 komt van Alana Miles. Ik heb haar doorbraakhit. Een eerbetoon aan Elvis Presley in haar gekende bluesrockstijl. En dat is Black Velvet.

Misschien heb je zaterdag ook wel ABBA meegezongen op de Gentse feesten. Het grootste stadsfestival van Europa is begonnen met veel volk al in het eerste weekend. Zaterdag alleen al 190.000 bezoekers. En heel wat van hen ging naar de Korenmarkt voor een ABBA tribute band. Het was er zo druk dat ze het plein hebben moeten afsluiten. Maar ja, dat blijft natuurlijk top, hè. ABBA muziek, dat is voor alle leeftijden. Money, money, money. Nu een artiest die ook een link heeft met Gent, want heeft ooit meegeacteerd in de serie Flikken, dat weet je misschien nog wel. Een serie die zich afspeelt in Gent. Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Ik heb zometeen een zanger met een maandagochtendstem. Klinkt nog een beetje diep, alhoewel dat bij hem altijd is. Lou Rawls. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 10 uur. Bart van Langenhoven komt erbij met nieuws.
9: Goedemorgen. In de Dolomieten in Italië is een Belg van 21 geëvacueerd met een helikopter omdat hij zo zwaar in paniek raakte dat hij niet meer verder kon wandelen. De jongeman verstijfde helemaal en gelukkig passeerde net op dat moment een medisch team dat onze landgenoot meteen verzorgde. Daarna vloog een helikopter hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis daar in de Dolomieten waar dokters hem verder konden opvolgen. In het westen van Spanje is afgelopen nacht een jongen van 13 jaar gestorven tijdens WK-overwinningsfeesten van de Spaanse voetbalploeg. Dat meldde de plaatselijke autoriteiten waar het drama plaatsvond. De jongen zou onder een ingestorte fontein zijn gevallen. Spanje kroonde zich gisteravond tot wereldkampioen na een 1-0 zege tegen Argentinië in het voetbal. Vanmiddag wordt de Spaanse nationale ploeg feestelijk ontvangen in de hoofdstad Madrid. En koning Filip heeft een dag voor onze nationale feestdag 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ex-topman van schoenwinkelketen Rick Torfs mogen zich binnenkort baron noemen. Daarnaast reikte koning Filip ook nog 8 andere eretekens uit, zoals commandeur in de Leopolds en de kroonorde. Die laatste titel krijgt onder meer actrice Chris Lomme. Veel bewolking, maar droog bij 20 tot 22 graden. Vanavond brede opklaringen. Morgen start dan zonnig. Daarna meer wolken en tot 25 graden. Aan zee frisser bij een 20-tal. Woensdag bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. Donderdag wisselvallig en kans op een bui. Maxima opnieuw rond die 24 graden.
8: Er staat 1 file onderweg met 5 minuten vertraging of meer. Het zijn er ook 5 op de A12 naar Antwerpen tussen Aartselaar en Wilrijk.
10: De zomer van je leven.
11: Sebastian de Krop.

Gary Puckett en de Union Gap. Dit was Young Girl. Kijk je ook uit naar morgen? Misschien wel omdat je een extra vrije dag hebt, want het is een feestdag morgen, 21 juli. Maar je kijkt wellicht nog meer uit naar morgen omwille van de Belgische top 100. Morgen op de Nationale Feestdag kan je hier luisteren naar de 100 populairste songs uit ons land. Van 11 tot 6 met Domi en Leen. En ja, als je nog niet gestemd hebt voor die Belgische top 100, dan zou ik je de raad willen geven om daar vooral niet te lang meer mee te wachten. Want de stembus sluit straks, vanavond om 6 uur. Ja, gaan we het afsluiten en gaan we beginnen tellen natuurlijk in aanloop naar die Belgische top 100 van morgen. Dus denk even na over 3 favorieten. Wie moet er voor jou zeker in de Belgische top 100? Ga kiezen via nostalgie.plus. En misschien gaat jouw stem wel naar zangeres Lio, geboren in Portugal, maar als jong meisje.

Als kind nog verhuisden ze al naar ons land en scoorden ze een grote hit met Amoureux Solitaire. Dat nummer ga ik nog eens spelen. Eerst Elton John met een van die mooie piano-songs. Your Song. It's

0: Dat werkt altijd en doet iedereen graag mee. Een na-na-na of een la-la-la, Lio en Amoureux Solitaire. Het is 20 juli vandaag. Je zal het misschien ook wel merken in jouw omgeving of bij de buren. Heel wat mensen beginnen nu aan hun zomervakantie. En ook op de luchthaven van Zaventem is het extra druk. Hoe het daar is, vraag ik straks aan onze reporter te plaatsen, Ellen Petrie. Eerste Jesse Green, Nice and Slow en ook muziek van The Animals.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: Straks een zomerplaat van de Gibson Brothers, Non-Stop Dance en ook Level 42.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ook deze week staat reporter Ellen Petri voor ons op Brusselse airport. Ze zwaait de vertrekkende reizigers uit en verwelkomt terugkerende reizigers. Ellen, is het daar al druk vanochtend?
2: En of het hier druk is, een heel lange rij. Ik moet eens gaan luisteren. Mevrouw, denkt u dat u uw vlucht nog gaat halen?
3: Ja, dat hoop ik. Ik kan snel lopen, hè. Dus geen probleem. Maar ik raakte niet op de TUI-website, dus ik had heel veel problemen. Ik kon mezelf ook niet inchecken op voorhand. Dus met drie jongens.
2: Dus nu zijn jullie met allemaal, met vijf denk ik, hier om te aanschuiven die hele lange rij.
3: Ja.
2: Ik zie dat jij nog niet in vakantiemodus bent, denk ik. Wanneer gaat dat gebeuren? Als je geland bent, denk ik.
3: Ja, of gewoon als het vliegtuig opstijgt al. Ja.
2: En naar waar gaat dat opstijgen?
3: Naar Tenerife.
2: Oeh, naar Tenerife. Is dat iets waar jullie veel komen?
3: Ik kijk daar heel hard naar uit. Wij kwamen daar altijd als kind vroeger. En dus het is nu lang geleden.
2: Dus het is echt een beetje nostalgie.
3: Voor mij is het...
2: Nostalgie, aha.
3: Voor mij is het heel harde nostalgie. Want sinds dat mijn papa gestorven is 3 jaar geleden, ben ik daar niet meer geweest. En nu de eerste keer met de kindjes. Dus het is een hele speciale vakantie. Zeer nostalgisch.
2: Ja, dus jij kwam daar alleen met je papa? Samen of met je hele familie?
3: Met onze hele familie. En mijn zus komt zaterdag ook naar daar.
2: Dus het gaat eigenlijk echt wel een beetje herinneringen ophalen zijn. En ook wel emotioneel zijn.
3: Ja, nogal wel. Ja. Daar ga ik een stukje van mijn papa terugzien wel.
2: Maar dat vind ik nu mooi, hè. Was het op een plotse manier gebeurd?
3: Ja, hij had de ziekte van Alzheimer, waardoor hij dan door corona heel snel achteruit gegaan is. Dus dat was toch op korte tijd. En maar 76 jaar, dus veel te vroeg.
2: Absoluut, ja. En je hebt drie jaar gewacht. Is dat een bewuste keuze?
3: Ja, dat was in het begin wel moeilijk. Dus daarmee, het is zeer nostalgisch dat ik er nu naartoe ga.
2: En als je zo'n beetje aan je papa denkt, wat zijn daar de mooiste herinneringen? Of,
3: Dat was zo'n beetje zijn tweede thuis. Mijn papa was iemand die altijd zei van, ik leef alsof dat elke dag mijn laatste is. En ik raad ook iedereen aan om dat te doen. Want je kunt pas gelukkig zijn als je eerst jezelf gelukkig maakt. En dat is wat mijn papa mij geleerd heeft. Of het belangrijkste wat hij mij heeft nagelaten.
2: Waren er gewoontes die hij heel veel deed? Waar dat je zegt, oh, als ik daar ga zijn, ik weet niet hoe dat ik me ga voelen.
3: Pannenkoeken eten aan het strand in Las Galletas.
2: Pannenkoeken eten aan het strand?
3: Ja.
2: Neem aan dat je dat ook gaat delen met je kinderen?
3: Sowieso. En samen met mijn zus daar zeker en vast pannenkoeken eten. Dus, ja.
2: Geniet van al dat moois. Ja. Met heel je familie.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, hè. Nostalgie Plus.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your Golden Years. Nostalgie.

0: Zometeen doen we een dans die volgens Little Eva nog makkelijker is dan de letters A, B en C leren. De Locomotion. Gilbert O'Sullivan, en dit was Bob Marley, No Woman, No Cry. Eén die niet mag ontbreken in de Zomertop 500 van volgende week.
1: De Zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie+.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De zomer van je leven.

0: Gilbert O'Sullivan met Get Down zouden ze in Spanje al wakker zijn na de feestnacht en de overwinning op het WK voetbal gisteren. Mijn broer die is in Spanje. Ik zag al een paar filmpjes voorbij komen. Het moet daar plezant geweest zijn. Wel straks een paar woordjes Spaans dankzij Van McCoy, de Sol Cha Cha.
1: De zomer van je leven.
0: Wat weet jij nog van de zomer van 1990? Ik denk spontaan aan een leuke vakantie in Nice. Ik als jonge gastje nog op reis met het gezin. Zon, zee, strand. Weet je wel, wat heb je op die leeftijd? Ja, nog meer nodig. Niets, denk ik. Hè? De zomer van 1990, daar focussen we ieder uur op. In muziek en met verhalen en nieuwsfeiten natuurlijk ook. Zo is 1990 de zomer waarin Willy van der Steen overleed. Een van de belangrijkste Vlaamse striptekenaars. Hij is de bedenker van Suske en Wiske, maar maakte ook populaire reeksen als Rode Ridders en Bessie. Van der Steen die werkte als etalageontwerper bij het Antwerpse warenhuis Innovation. En voor het personeelsblad daar maakte hij zijn eerste strip. Zo is het allemaal begonnen. En ja, zijn beroemdste creatie zou uiteindelijk ontstaan in 1945. Eerst onder de titel Ricky en Wiske. En in het tweede verhaal verdween Ricky en kwam Suske op de proppen. Suske en Wiske groeiden uit tot een van de langst lopende en populairste stripreeksen van Europa. Hij overleed in de zomer van 1990 op 28 augustus op 77-jarige leeftijd. Muziek uit de zomer van 1990 nu met de band Her Heart, beter. Ik heb het nummer All I Wanna Do Is Make Love To You. Een hit met een catchy refrain, maar ook een verrassende en gedurfde tekst toch ook wel. Het was de nummer 5 in de zomer van 1990.

De zon die komt er hier ondertussen een klein beetje door. Misschien wel dankzij de Soul Cha-Cha van Van McCoy. Erik stuurt dat zijn dochter Aurélie geboren is in de zomer van 1990 op 12 augustus. En dat blijft bij natuurlijk. Hè. De geboorte van een kind, dat is toch nog altijd een van de meest heugelijke momenten van een mensenleven. Dus dat onthoud je, begrijp ik maar al te goed. De zomer van 1990, daarover gaat het vandaag hier bij Nostalgie Plus. Ook de komende uren uiteraard. Dus veel plezier, zou ik zeggen. Nog veel meer goede muziek na 11 uur met de Summertime van Billy Stewart bijvoorbeeld en Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Middle of the Road. En dit is al REO Speedwagon.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Leuke van Middle of the Roads wacht op jouw chirpy, chirpy, cheap, cheap. En ook Billy Stewart met Summertime.
11: Your golden years, nostalgie plus.
10: 11:00 nieuws met Bart van Langenoven.
12: Goedemorgen. De regionale luchthavens van Deurne, Antwerpen en Oostende-Brugge willen zoveel mogelijk personeel aan boord houden. Zeker tot maart volgend jaar, zeggen ze in een gezamenlijk persbericht. Daarna moeten de luchthavens beslissen wat ze gaan doen. Zeker na het vertrek van reisorganisatie TUI in 2027. De Vlaamse regering geeft Oostende en Deurne ook bijna 30% minder subsidies. Wat de impact daarvan zal zijn, blijft onduidelijk. Boudewijn Sea Park in Brugge moet tegen 2037 de deuren sluiten, besliste de Vlaamse regering. Er komen geen nieuwe dolfijnen meer en er wordt niet meer gekweekt met de dieren. De uitbaters van het Sea Park moeten tegen volgend jaar ook een buitenbassin bouwen. Anno 2026 kan je dolfijnen niet zomaar meer opsluiten en kunstjes laten doen. Het dierenwelzijn is belangrijk, te belangrijk, zegt bevoegd Vlaams minister Ben Weitz. De uitbaters van het Brugse dolfinarium krijgen nu de tijd om een nieuwe thuis te zoeken voor die dolfijnen. En in Frankrijk kondigen 27 departementen code oranje af, want door de aanhoudende hitte en de droogte is het risico op bosbranden bijzonder hoog, zoals in de Vaucluse, de Var en Bouches-du-Rhône. Onder meer in Saint-Tropez en het eiland Corsica staan er al opnieuw bossen en natuur in brand. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen, maar ze konden niet verhinderen dat de vlammen enkele honderden hectare bos en natuur al vernielden. Ook deze namiddag veel bewolking, maar droog weer bij 20 tot 22 graden. Vanavond dan brede opklaringen. Morgen start zonnig, daarna meer wolken en tot 25 graden. Aan zee is het frisser bij een 20-tal graden. Woensdag bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. En ook al eens kijken naar donderdag, dan is het wisselvallig en kans op een bui. Maxima rond opnieuw die 24 graden.
13: Van je leven.
14: Domi Krommen.

Suicide is Painless. Ik heb er eentje die je onlosmakelijk verbindt met de 70s, de sounds en de muziek van Barry White. Can't Get Enough of Your Love, Babe is daar een heel mooi voorbeeld van. Eerst is dan de Boss Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Die dag bij de interieurdokter. In Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe, hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Straks gaan we naar een band in de jaren 70 die flink wat covers opnam en er hits mee scoorde, Under the Moon of Love van Show Waddy Waddy. Nu eerst een plaat die in de jaren 90 opnieuw een hit werd in de versie van Urge Overkill. Het origineel kwam uit de 60s. Hier is Neil Diamond, Girl You'll Be a Woman Soon.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

de Nederlandse zusjes May die een patent hadden op zomerse liedjes. Denk bijvoorbeeld maar aan Rio en deze uit 1980, Maywood, Late at Night. En zometeen heb ik een Motown classic voor je klaarleggen van Diana Ross en The Supremes. You Can't Hurry Love, nu eerst het thema van de film The Deer Hunter, Cavatina. Hier zijn The Shadows.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
3: De zomer van je leven.

0: De zomer van je leven.
1: De zomer van je leven brengt je vandaag terug naar de zomer van 1990. Het was de zomer van het WK in Italië, waar de Rode Duivels in de tweede ronde werden uitgeschakeld door Engeland na een doelpunt van Plet in de allerlaatste minuut van de verlengingen. En er was een legendarisch concert, dat had allemaal te maken met het WK in Italië, van de drie tenoren: Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras, onder de titel The Three Tenors. Een CD werd daarvan uitgebracht en die verkocht ongelooflijk goed in die periode. En de Amerikaan Greg LeMond die won op 22 juli 1990 voor de derde keer de Ronde van Frankrijk. En in de hitparade maakte Shaking Stevens het mooie weer met dit leuke I Might. I Might.

nummer in 1968, geboren uit de musical Herma door de legendarische Nina Simone, getransformeerd tot een tijdloos volkslied voor pure veerkracht, deze Ain't Got No, I Got Life. En nu gaan we terug naar 1970, naar het allereerste soloalbum van Eric Clapton, met dit nummer, dat origineel van J.J. Cale was, After Midnight. After Midnight.

Wereldwijd een hit van een popgroep van Zweedse bodem. Per Gessel en Marie Frederiksson die het in 1988 opnamen. Deze Listen to Your Heart van Roxette. Stilletjes aan op naar het nieuws van 11 uur. Doen we met deze classic. Disco classic zelfs van Patrick Hermandis. Hier is Born to be Alive.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Een zeer goede middag. Straks is Michel Avakas, heeft weer een mooie keuze voor je klaar liggen. En zometeen heb ik Bas Keksel voor je. What can I say?
6: Your golden years. Nostalgie.
5: En zo is het alweer 12 uur. Tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Als je vanop Brussels Airport op vakantie vertrekt, ga dan zeker op tijd, want het is er de drukste dag van het jaar. Voorlopig verloopt alles vrij vlot wel en moet je niet echt lang wachten aan de grenscontroles, zegt een woordvoerder. Op de luchthaven van Zaventem vertrekken vandaag ruim 50.000 passagiers en komen er meer dan 40.000 terug van vakantie. De directie van Brussels Airport verwacht over de hele zomer zo'n 5 miljoen mensen. Kleine 5% meer dan vorig jaar, maar extra personeel en beveiliging moet alles in goede banen leiden. In Gent zoeken agenten naar daders van een steekpartij vanmorgen rond 9:30 in de buurt van de Dampoort. Daarbij raakte iemand gewond, die werd aangevallen met een mes. Getuigen zagen de daders weglopen. De politie vond op de plaats van de steekpartij, aan de rand van de Gentse feestenzone, ook twee rugzakken en kleren vol bloed. Voorlopig wil het parket van Oost-Vlaanderen niets meer vertellen tot de politie de daders kon oppakken. En in het westen van Spanje is afgelopen nacht een jongen van 13 jaar gestorven tijdens WK-overwinningsfeesten van de Spaanse voetbalploeg. Dat melden de plaatselijke autoriteiten waar het drama plaatsvond. De jongen zou onder een ingestorte fontein zijn gevallen. Spanje kroonde zich gisteravond tot wereldkampioen na een 1-0 zege tegen voetballegende Argentinië. Vanmiddag wordt de Spaanse nationale ploeg feestelijk ontvangen in de hoofdstad Madrid. Deze namiddag veel bewolking, maar droog bij 20 tot 25 graden. Vanavond dan brede opklaringen. Morgen start zonnig, daarna meer wolken en tot 25 graden. Aan zee frisser bij een 20-tal graden. Woensdag dan bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. Donderdag wisselvallig en kans op een bui. Maximaal donderdag rond opnieuw die 24 graden.
8: Van je leven.
9: Domi Krommen.

80s. Can't Slow Down van Lionel Richie. De grootste hit daarop was zonder twijfel All Night Long. Nu eerst nog meer legendes op Nostalgie Plus met The Golden Earring.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: De zomer van je leven.

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag. Alle sympathie voor het volgende duo uit Antwerpen. Folkartiesten die in hun eigen dialect heel prettig muziek maakten met humor, poëzie en melancholie. Ed Kooijman en Herman van Haren.
2: Och, het was een formidabele concert. Maar ons vrienden zeggen, het volgend jaar, dan gaan we mee.
1: En ik ga mee als het mag.
2: Want als het zonneke terug gaat schijnen, gaan we met de notte draaien. Goed ver weg van al de rommel in de steen.
1: Dat is het einde van Congé. Titel ook van het allereerste album van Ed en Herman, Ed Kooijman en Herman van Haren. En meteen stonden er enkele klassiekers op die bij het kampvuur, bij de scouts weet ik, vaak werden gezongen, zoals Sneeuwwitje en dit Congé. Ik zag de twee ooit bezig in een feesttent in Comtig Kazerne samen met Ivan Heijlen en was meteen verkocht. Kooijman begon zijn carrière op aanraden van de grote Wannes van de Velde en speelt naast gitaar, want hij is nog altijd actief, banjo en mondharmonica. Ben ook nog altijd vereerd dat Ed en Herman een liedje opnamen waarin ik even in de tekst opduik. Eind jaren 80 maakten ze ook nog een reggae-nummer dat een enorme radiohit werd. Het is niet meer wat geweest is. Herman van Haren, 40 jaar lang zijn compagnon. Hij overleed op zijn 70ste begin juni 2019. Congé, ik draai het met het oog op de nationale feestdag morgen. Dan is er de Belgische top 100 bij Nostalgie Plus. Ed Kooijman en Herman van Haren.

geboorte door stamboomen, dat is gezond. Goed ver weg van al de rommel in de steek. We vertrekken in de vreugde, zwengt stadiel, de straat nog slopt. En het zonneke komt peperder de rood. Het was gepland om half acht, maar om kwartje van de zessen zijn we al stilletjes het doekje omgedrongen.

Een jongsbouwkes en een thermoske met thee. En al ga ik mijn jongskamer stilletjes al. Zo draaien we geen kekens van de bal.

Kan een groot tafellaken open. Swings dat ik gewoon zing of dat ik wat uit de vings. Want een Antwerps een toerist, laat ons zeggen galactisch, kan niet leven zonder frieten bij een pink. Pikken in het bos, dat is gezond. En we smaten geen papiertjes op de grond. Want we zijn hier op de boot, de proper mensen van de stad. Wordt dat alles naar het zweet en het werken stinkt. Als de avond is gevallen, zijn de koeien in de stallen. En de boerken zitten thuis voor de tv. Blooien wij ons tentje open en we kropen dicht bijeen. En genieten van de avondelijke vrijheid. Er zijn vliegen, muggen, wipsen en zo meer. Morzelen.

0: het was een formidabele concert. Maar ons vrienden zeggen, het volgend jaar, dan gaan we mee. Want als het zonnetje terug gaat schijnen, gaan we met de notten draaien. Goed ver weg van al de rommel in de steen.
1: De zomer van je leven.

Daarnet nog de En Vacances van Michel van vandaag met Ed Kooijman. En dit was Charles Aznavour met The Old Fashioned Way. Morgen bij Nostalgie Plus, nationale feestdag, de top 100 met allemaal Belgische producties. Morgen zeker luisteren. En dan komen we snel aan de zomerhit top 500. En daarvoor kan je nu gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. Een van de platen waarop je eventueel je stem zou kunnen uitbrengen is deze van Muriel Dak. Hier is

0: help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Terwijl de tienerliedjes in die tijd voornamelijk zeemzoet waren, nam de 19-jarige Eddie Cochran het in 1958 heel anders aan. Met die kenmerkende gitaarriff van hem, de Summertime Blues hier van Eddie Cochran bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met The Long Tall Grasses van Leo Sayer.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: de zomer van je leven bij Nostalgie Plus met een legendarische disco-classic van Alicia Bridges, I Love the Nightlife.
1: De zomer van je leven.
0: En in die zomer van je leven gaan we vandaag terug naar 1990. De zomer waarin Armand Pien, de legendarische weerman, na 37 jaar afscheid nam van de kijkers. En in Antwerpen de Grauw Bazaar voorgoed de deuren sloot. Het warenhuis opende in 1885 op de Groenplaats de deuren. In de bioscopen waren flink wat goede films te zien. Echte kaskrakers. Die Hard 2 onder andere, Ghost met Patrick Swayze en Demi Moore, Young Guns 2 en Flatliners. En op de radio weer klonken de tonen, de bluestonen, die helemaal terug waren. Onder andere dankzij de bijdrage van Gary Moore.

soundtrack van je zomer hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven en de trucks. En Wild Thing op je motor met de wind in je haren voorbij razen. Waarom niet? En dan misschien eens een keertje overschakelen op een andere zender waar je dan Linda de Souza gaat horen met Une Fille de

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: In de zomer van je leven met straks een zomerhit van Sailor. La Cumbia komt eraan na Linda Ronstadt. It's so easy. Your golden years. Nostalgie. Eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Een heel goede middag.
6: Goedemiddag. Private huurders krijgen vanaf volgend jaar ook toegang tot mijn verbouwpremie. Dat heeft minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Private verhuurders kunnen tot 35% van hun renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van €37.000. Er gelden wel strenge voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar worden verhuurd, beschikken over een conformiteitsattest en de huurprijs mag een bepaald maximum niet overschrijden. Voor wie verhuurt via een woonmaatschappij stijgt de premie van 50% naar 60%. Aan Portus Ganda, net buiten de zone van de Gentse feesten, is vanmorgen een 19-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een getuige zag hoe de daders, die bivakmutsen en gecamoufleerde kledij droegen, wegvluchten. Het parket onderzoekt momenteel wat er precies gebeurt. De politie heeft de omgeving afgesloten en voert op dit moment ook een klopjacht uit. Het verkeer en bussen worden omgeleid. Voetbalploeg Union neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Noorse Bodo Glimt. En die Nooren zijn toch een te duchte tegenstander, want vorig seizoen wonnen ze nog van kleppers als Manchester City en Inter. De duels vinden plaats op 4 of 5 augustus en 11 augustus. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen, dus spelen ze hun heenmatch in het stadion van KV Diksmuiden-Oostende. En de winnaar die stoot door naar de play-offs. De verliezer is zeker van de Europa League. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft wel op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.
7: De zomer van je leven.
8: Domi Krommen.

Het was een verrassende comeback in 1991 van de Britse band rond Girls, Girls, Girls en A Glass of Champagne. Sailor met La Cumbia, met hun ode aan die traditionele Colombiaanse dans hier bij Nostalgie Plus. Met straks wat gevoeligheid in je radio. Melanie met Beautiful People. Dat is voor na ABBA.

0: next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De zomer van je leven.

In de jaren 70 hadden ze al grote successen met You To Me Are Everything. En in 1979 besloten ze een klein beetje over een andere boeg te gooien. Met een wat meer futuristische sound. Maar wel extra dansbaar. The Real Thing, Can You Feel The Force. Met Claude François duiken we zometeen echt de zomer in. Je Vesario, dat is voor na deze andere zomerclassic. Uit het jaar waarin Wham hun zwanenzang maakte. The Edge of Heaven, 1986.

Duclos, de Franse popster, die stond er wel om bekend dat hij soms internationale pareltjes wist om te toveren tot Franstalige succes. En met dit was het ook weer het geval. I Go To Rio van Peter Allen was het origineel, maar ook de hit van Claude François, die werd tijdloos in 1976. Je vais à Rio. De Rolling Stones die waagden zich zo'n klein beetje op een discotoertje in 1978 met Miss You. Daar moet je nog heel even op wachten, want dat is voor na Olivia Newton-John.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels.
4: Natuursteen.
1: Parket.
4: Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

Gisteren was ze nog te zien in de halftime show tijdens de WK-finale. Madonna, 1984. Dat waren pas echte hoogdagen voor een van de grote iconen van de jaren 80. Madonna met Like a Virgin. Backman Turner Overdrive, die heb ik zo meteen voor je klaarstaan met You Ain't Seen Nothing Yet. Nu eerst Billy Joel met zijn hit uit 1979. Hier is My Life.

0: van Backman Turner Overdrive. Dat was You Ain't Seen Nothing Yet.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag in de kijker de zomer van 1990. Dat was de zomer waarin Martina Navratilova voor de 9e keer de titel bij de vrouwen op Wimbledon in de wacht wist te slepen. Bij de mannen won Stefan Edberg en er waren nog meer winnaars. Greg LeMond die won op 22 juli 1990 voor de 3e keer de Ronde van Frankrijk. En in de hitparade konden we genieten van dit zomerse Spaanse liedje over het kind van de maan. Mecano, hier is Hijo de la Luna.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met zometeen een Motown classic uit 1970. Een anti-oorlogssong van Edwin Starr. War, dat is voornaam. Ming de Vil. We gaan zometeen beginnen met Spanish Troll. Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Koning Filip gaf zijn 21 juli toespraak. En daarin haalt hij verschillende maatschappelijke problemen aan. Hij wees onder meer op de oversterfte tijdens de zware hittegolf in juni en benadrukte dat er budgettaire maatregelen nodig zijn om het begrotingstekort aan te pakken. De koning vroeg ook extra aandacht voor het onderwijs, dat volgens hem onder enorme druk staat. Hij hoopt dat na de recente spanningen, onder meer na het dodelijke busongeval in Buggenhout, de rust en het respect op de scholen terugkeren tegen het nieuwe schooljaar. De Europese Commissie legt AliExpress een monsterboete op van 550 miljoen euro. De Chinese webwinkel doet volgens de EU te weinig om illegale en gevaarlijke producten, zoals onveilig speelgoed of cosmetica, van het platform te weren. Moderatoren kregen vaak maar enkele tientallen seconden om producten te beoordelen. Het is de hoogste sanctie tot nu toe onder de nieuwe Europese Digitale Dienstenverordening. AliExpress moet voor eind oktober met een verbeterplan komen om verdere boetes te vermijden. Koning Charles heeft Labour-leider Andy Burnham officieel benoemd tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die eerder vandaag zijn ontslag indiende bij de koning. Burnham is de voormalige populaire burgemeester van Groot Manchester en keerde pas vorige maand terug naar de nationale politiek. Hij werd afgelopen vrijdag met overweldigende steun binnen zijn partij verkozen tot de nieuwe Labour-leider. En Burnham heeft nu de opdracht gekregen om een nieuwe Britse regering te vormen. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden elders. En woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. Ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.
3: De zomer van je leven.
4: Domi Kromme.

zitten in de zomer van 1970 en de Vietnamoorlog is op zijn bloedigste punt en overal in Amerika klinkt het protest luider dan ooit. Origineel opgenomen door The Temptations, maar Motown durfde het niet als single uit te brengen. Dus werd het uiteindelijk Edwin Starr met Norman Whitfield als producer die het nummer goud maakte in 1970. Edwin Starr en War. Met een zomerrit zometeen een heel andere tour op met Sabrina en Boys. Nu eerst de inzending voor Spanje in 1973 voor het Songfestival.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
10: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
11: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
10: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
11: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
10: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
11: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Een ultiem feel-good duet van Elton John en Kiki D. Een beetje in de stijl van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Eigenlijk wilde die Dusty Springfield als zangeres, maar het werd dus Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Morgen is het nationale feestdag, kan je hier de hele dag genieten van de Belpop 100. En Remo van het Groenewoud is iemand die we zeker en vast zullen tegenkomen morgen. Ik ga hem zo meteen nog een keer draaien met Gelukkig Zijn. Dat is voor na Smokey Robinson en The Miracles.

morgen vast en zeker een plekje in onze Belpop 100. Raymond van het Groene Woud en Gelukkig Zijn. Een zomerclassic van The First Class, die ga je zo meteen over je heen krijgen hier bij Nostalgie Plus. Beach Baby, dat is voor na Michael Jackson.

Het leek alsof het rechtstreeks van de stranden van Californië kwam overgewaaid, maar het kwam gewoon uit de studio's in Londen met een sessiemuzikant Tony Burrows die First Class vormde met Beach Baby. Het leverde wel een grote zomerrit op in de zomer van 1974. Tina Charles en haar stemmetje zometeen hier bij Nostalgie Plus en I Love to Love. Nu eerst spirituele sound van Norman Greenbow in 1970 en Spirit in the Sky.

0: In de jaren 80, precies 10 jaar later, werd er een remix van gemaakt. Toen werd het opnieuw een hit voor Tina Charles. Deze was uit 1976. I Love to Love.
1: De zomer van je leven.
0: Met de zomer van 1990 vandaag hier bij Nostalgie Plus. Als ik ga kijken naar de hitparades, dan zie ik dat bij ons in België in die zomer What's a Woman van Vaya Con Dios op nummer 1 stond. In Amerika was dat het geval voor The New Kids on the Block met Step by Step. En in Engeland Turtle Power van The Partners in Crime. En ook een grote hit over heel Europa was deze van UB40. Altijd al een patent op zomerse liedjes. Hier is Kingston Town.

De Nederlandse band T-Set en She Likes Weeds hier bij Nostalgie Plus. Met straks nog Rigera, No Tango Dinero. En dit was de themasong van Married with Children. Frank Sinatra, Love and Marriage. Love and

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Een zeer goede middag. Zometeen na het nieuws geven we de microfoon aan Billy Paul. Your golden years, nostalgie plus. Maar eerst het nieuws van 3 uur. En dat krijgen we van Simon van Elstander. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. België moet op zoek naar een nieuwe bondscoach, want het WK-avontuur krijgt geen verlengstuk voor Rudy Garcia. De Belgische Voetbalbond bevestigt dat het aflopende contract van de bondscoach in onderling overleg niet wordt verlengd. Na de uitschakeling in de kwartfinale tegen Spanje stonden er al langer vraagtekens achter zijn toekomst. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach om de Rode Duivels te leiden richting de volgende EK-campagne. In zijn traditionele toespraak voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip opgeroepen tot verbondenheid. De koning startte met de zware hittegolf van afgelopen juni, die voor een oversterfte van bijna 2000 personen zorgde, en benadrukte dat vooral de meest kwetsbaren de prijs betalen. Daarnaast wees hij op de noodzaak van een sociaal rechtvaardige begrotingsaanpak om het tekort weg te werken en vroeg hij aandacht voor de hoge druk op leerkrachten. Tot slot veroordeelde hij de waanzinnige en wrede oorlogen in de wereld die het internationaal recht schenden. Een luchtigere noot was er ook. Op de achtergrond prijkte een foto van zijn bezoek aan de Rode Duivels op het WK. Koning Charles heeft Andy Burnham officieel benoemd tot de nieuwe Britse premier. De 56-jarige Labour-leider volgt Keir Starmer op, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham, de populaire voormalige burgemeester van Greater Manchester, keerde pas vorige maand terug naar de nationale politiek. Hij krijgt nu de opdracht om een nieuwe regering te vormen. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.
4: Dankjewel, Simon. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je bijna een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Genta verlies je een kwartier van Deurne tot de Kennedy-tunnel.
6: De zomer van je leven.
7: Johan Henneman.
4: Ja, Johan Henneman, dat is het duidelijk niet. Verkeerde jingle. Het is voor alle duidelijkheid Leen die hier achter de microfoon zit. Een zeer goeiemiddag.

Darwin, The Survival of the Fittest, muzikaal gebracht. Een muzikale ode aan dat boek. Wie weet wel, Only the Strong Survive, Billy Paul. En dat bleek als slotsom na 104 matchen tussen 48 landen Spanje te zijn, die de allersterkste was in het voetbal. Plus, niet te vergeten, Donald Trump. Want die stond ook naast de spelers. Net nog niet met die beker in zijn hand. Maar zijn goede vriend Infantino, ja, die heeft hem toch lichtjes naar de uitgang geduwd. Het kwam allemaal goed. We kunnen weer op tijd in ons bed kruipen tot volgend WK over 4 jaar. Dat in Spanje, Portugal en Marokko zal plaatsvinden. Dat is speciaal. Ondertussen is er gelukkig de fantastische overwinning van Remco gisteren in de Tour, die Tadej daar versloeg in de bergen. Straks met Michael van het Nieuwsblad ga ik het er nog even over hebben en vooruitkijken natuurlijk naar de tijdrit van morgen. We maken ons klaar voor de nationale feestdag van morgen ook, en dat doen wij hier bij Nostalgie Plus, muzikaal, maar vooral laid back. Een zeer goede middag. En welkom bij Nostalgie Plus.

En weergewijs is het paradijs ingetreden voor mij. Ideale temperaturen, koelere nachten, nu nog wat regen s'nachts. En voor mijn terrasplanten natuurlijk. En we zijn er helemaal.

0: take your love to town.
1: Ruby, don't take your love to town. Fantastische stem van Kenny Rogers met First Edition. Zo dadelijk beklimmen we Salisbury Hill.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: altijd een plezier om mee met Peter Gabriel die heuvel op te klimmen. Salisbury Hill uit 1977.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Ellen Petri neemt ons zometeen weer mee op reis in het hoofd van iemand die vertrekt. Want ook deze week is ze stand-by op de luchthaven van Zaventem om reizigers de pieren uit de neus te vragen over hun bestemming na Berlijn. Niet als bestemming, wel als band.

0: Omdat we Mission Impossible gewijs teruggeland zijn van een tochtje met Berlin, ruilen we dat in voor een vliegreis met... Ja, met wie? Ellen Petrie.
1: Ja, ik zit hier in een achtervolging. Meneer, wat brengt jullie hier op de luchthaven?
2: Vliegen.
1: Vliegen. Dat vind ik nu al eens een heel mooi antwoord, hè. Maar naar waar vooral?
2: Naar Bangkok, naar Thailand.
1: Thailand.
2: Yes. Ga op trainingskamp, 2 maanden. Thaiboxen doen in Thailand.
1: Dus ik neem aan dat je hier al heel wat gethaiboxed hebt. En daar ga je echt de real deal leren.
2: Eigenlijk niet zo. Ik ben vorig jaar begonnen daar voor de eerste keer. Dan heb ik hier een jaar in clubs getraind hier. En nu ga ik nog eens naar daar voor nog eens te verbeteren. En ja, zien wat ik op 1 jaar geleerd heb.
1: Want dat is heel hard, hè?
2: Dat is wel hard, ja. Hard genoeg.
1: Wat geeft u dat? Die liefde voor boksen?
2: Passie. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat is passie.
1: En innerlijk? Heb je zoiets... Ik voel mij dan zo of dit geeft mij...
2: Dat is focus. Je moet heel veel doen daarvoor om daar goed in te worden. En een moeilijke opdracht, dat spreekt mij altijd aan. Dus ja, het is perfect voor mij eigenlijk.
1: Je gaat helemaal alleen of heb je daar nog met België afgesproken?
2: Nee, alleen gewoon. Ja. Wel, vorig jaar had ik een club gevonden die alles regelde. Dat was hotel. Die had een restaurant. Die kwam u halen aan het vliegveld. En ik ben vorig jaar naar daar gegaan dan en ik heb ondervonden dat het eigenlijk niet zo heel moeilijk is om dat daar te vinden. Je hebt om de 5 meter heb je wel een Thaiboxclub. Je kunt daar hotels boeken gewoon.
1: Dus je hebt echt gewoon het los geboekt en los van...
2: Ja, nu heb ik gewoon een vlucht naar daar geboekt. En ik heb wel hotel geregeld, dat wel, maar de rest ga ik gewoon zien. Ik heb nog geen vlucht teruggeboekt, want ik weet nog niet wanneer ik terugkom.
1: Maar nice, ook. Ja, ja. Dat vind ik wel geweldig.
2: Ik ben vorig jaar beginnen studeren, al dit jaar eigenlijk. En ik heb nu heel hard gestudeerd dat ik 3 maanden vrij heb. Dus ik heb exact 3 maanden de tijd om vakantie te vieren. Dus dan ga ik naar daar.
1: En ga je dan ook zelf gevechten doen? Ik neem aan van wel.
2: Ja, dat is de bedoeling. Op het einde van de 2 maanden, wanneer ik op mijn beste vorm ben, dan ga ik wel proberen mijn eerste gevecht te doen.
1: Ik wens u een prachtige reis.
2: Ja, dankjewel.
1: Voilà, geniet ervan.
2: Ja, zeker weten. Dankjewel.
1: Doei.
3: Nostalgie Plus.
4: He like my vis.
5: He's a real tasty geezer. He's grown his ear a bit.

0: Eventjes Piglets op zijn Cockney Londers, als ik me niet vergis, Johnny Reggae. Op de E313 Randst Antwerpen verlies je een kwartier van Randst tot Antwerpen Oost. Op de R1 Antwerpen Gent 10 minuten van Berchem tot de Kennedy Tunnel. En ook op de R4 Gent Merelbeke Zelzaten verlies je 10 minuten van de Brugse Vaart tot de Evergemse Steenweg.
1: De zomer van je leven.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

A good heart is goud waard. Virgil Sharkey zal dat zeker beamen. Het is het moment om je hondje uit zijn namiddagslaapje te wekken. Of het hondje van de buren te lenen. Of, zoals in mijn geval, een buggy te laden met een kleinzoon. Want we gaan onze benen strekken. Met dit weer moeten we niet meer van schaduw naar schaduw sluipen. Het is heerlijk met dit briesje. Heerlijk weer voor een walk in the park. Zeker met de Nick Stricker Band.

0: Dat is zo'n nummer waarvan je elke keer als je het hoort denkt, oh maar zo tof, Nick Drake Band, A Walk in the Park. Tot 12 minuten voor 4 uur.
1: De zomer van je leven.
0: Het WK voetbal 2026 is weer al voorbij met een Europese ploeg als wereldkampioen. Ik vind dat wel tof. En België dat in de tweede ronde werd uitgeschakeld door die wereldkampioen, niet slecht. In 1990 ging de beker ook naar een Europese ploeg. West-Duitsland wint dan de titel in de finale van, jawel, Argentinië. Ook in dat jaar werden we in de tweede ronde uitgeschakeld door, en ik herinner me alsof het gisteren was, door een goal in de laatste minuut van David Platt. En schakelde Engeland ons dus zo uit in 1990. Was dat jaar een rampzalig jaar, hè, als je het mij vraagt. Het was ook het jaar 1990 dat Nike de immens populaire Air Max 90 uitbrengt, die je blijkbaar nog altijd kan kopen. Op het podium van 10 om te zien stonden deze twee tortelduiven toen. Erik en Sanne.

En ondertussen hebben Erik en Sanne een dochter Maartje die ook niet onverdienstelijk zingt, zacht uitgedrukt. En die ook al eens op een podium van 10 om te zien zal terechtkomen, vermoed ik met andere woorden. De cirkel is rond. J. Vincent Edwards,

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris. Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past daar voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Of het een uitnodiging is om samen een tukje te doen, betwijfel ik. In elk geval om wel samen de lakens te delen. Zometeen Labelle. Your golden years. Nostalgie plus. Het is zo goed als 4 uur. Het nieuws krijgen van Simon van Elslander. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Rudy Garcia stopt als bondscoach van de Rode Duivels. Dat hebben de Voetbalbond en Garcia zelf in onderling overleg beslist. De 62-jarige Fransman loodste de Rode Duivels op het WK naar de kwartfinales, waar ze eervol sneuvelden tegen wereldkampioen Spanje. Ondanks kritiek op zijn tactische keuzes blikt Garcia op Instagram tevreden terug. Hij benadrukt dat België onder zijn hoede slechts 2 keer verloor en weer bij de wereldtop hoort. Technisch directeur Vincent Manhart zoekt nu een opvolger. Een Belg die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord is opgepakt in Thailand. Dat bevestigt de federale politie. De man werd ook gezocht voor illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Thaise immigratiepolitie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land over zijn verblijfplaats. Na een identiteitscontrole bleek zijn paspoort te matchen met het Interpol-opsporingsbericht. Hij wordt nu overgeleverd aan België. Het parket van Oost-Vlaanderen benadrukt dat er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat de steekpartij aan Portus Ganda gelinkt is aan de Gentse feesten. Vanochtend rond 9:30 werd daar een 19-jarige jonge man neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en verkeert in levensgevaar. De daders zijn nog altijd spoorloos. De omgeving rond Portus Ganda en de Dampoortstraat is na urenlang sporenonderzoek intussen wel weer vrijgegeven voor het verkeer. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.
5: Op de R4 Gent-Meijerbeke-Zelzaten is dat verlies je meer dan een kwartier van de Brugse Vaart tot Evergem. En op de R1 Antwerpen-Gent 10 minuten verlies van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
7: De zomer van je leven. Johan.

0: Klein beetje een schandaalsong toen toch, hè? Voulez-vous coucher avec moi, Lady Marmalade van Labelle.
1: De zomer van je leven.
0: Wij houden hier bij Nostalgie Plus van de Beach Boys. Altijd en overal. Maar in de zomer zo nog net iets meer. Ze klinken ook zo beachable, zo strand en zo zee en zo zon en zo surf. Zometeen Barbara met de hoge stem van Dean, van het duo Jan en Dean. En aangezien die de tekst niet zo goed kende, wordt er na een tijdje gewoon wat gebrabbeld en gefreestyled in de song. Leuk!

0: ook niet zo geweldig graag. Met Eddie Grant dan een pint pakken, waarom niet aan de bar? I don't wanna dance. En zometeen de jongens van Kiss.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Het is 5:08 en je luistert naar Nostalgie Plus. Een zeer goede middag. De woorden Mad About The Boy, die hebben er een paar geluk gebracht. Bridget Jones, enfin de makers van de filmreeks, met het vervolg uit 2026. Dinah Washington, die de bekendste versie van de song uit 1932 alweer opnam. En de revival natuurlijk van het nummer in een Levi's reclame uit 1992. Coca-Cola en Levi's, hè? Meesters in het gebruiken van iconische songs voor hun producten en genoeg centen er tegenaan gooien natuurlijk. Dat helpt ook altijd.

0: Wegdromen, zeg. Met een trompetje. Heerlijk. Ja, helaas, terug naar de realiteit. Op de E314 Genk-Lummen verlies je bijna een half uur van Park Midden-Limburg tot Zolder. Daar is een ongeval gebeurd. Op de R4 Gent-Merelbeke-Zelzaten, daar verlies je een kwartier van de Brugse Vaart tot in Wondelgem.
1: De zomer van je leven. Nostalgie.
2: On the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm.

0: Belgische top 100.
1: De koning die heeft zijn speech voor de nationale feestdag van morgen daarnet om 1 uur gegeven, waarin hij het had over het onderwijs dat onder druk staat, de gruwelijke oorlogen die deze wereld kent, maar ook de rode duivels die een goede beurt maakten op het WK. Wij bij Nostalgie Plus, wij geven onze speech morgen. Dat wordt een muzikale speech die begint om 11 uur met een top 100 lijst van Belgische muziek. Nog een dik uur kan jij je favoriete daar instemmen, want het is jouw lijst. En je doet dat via Nostalgie Plus, dat is onze site. En ik zou bijzonder blij zijn mocht deze er ook in staan.

0: Kijk, laat ons zeggen dat ik er zeker niet rouwig om zijn, mocht die morgen in onze lijst staan. Wat een nummer, Fly van Machiavel. We gaan het hebben over de Tour de France. Rustdag natuurlijk vandaag. Maar gisteren, wat een dag was dat. Michael van Damme van het Nieuwsblad. Een zeer goede middag.
1: Ja, goedemiddag. We zijn nog een beetje aan het bekomen van alles wat er op ons pad gekomen is gisteren.
0: Ja, daar is nogal wat gebeurd, hè. Ja, eerst en vooral het mooiste van al, die overwinning van Remco Evenepoel op Tadej Pogacar. Hoe sterk was dat?
1: Ja, stilaan beginnen we een beetje reputatie te hebben als Belgen, hè, om Pogacar te kloppen. Ja. Het lukte Van Aert al eens vorig jaar in de Tour, in Parijs-Roubaix. En nu Remco. Hij is bijna onklopbaar, maar als hij geklopt wordt, is het door Belgen. Heel straf. De enige kanttekening die je moet maken is dat Pogacar er vooral alles aan deed om zijn ploegmakker Del Toro te laten winnen. Maar hij is toch wel fors tekeer gegaan. Ik ga alle details besparen, maar als je naar de cijfers kijkt, het zijn heel straffe cijfers waar ze die klim mee opgereden hebben. Je spreekt echt over dingen die drie renners, vier renners in de wereld kunnen en niet meer. Dus niet zomaar denken dat Evenepoel dat cadeau zou gehad hebben. Pogacar heeft wel degelijk alles geprobeerd om Evenepoel te lossen en Del Toro niet. Maar goed, mocht Pogacar voor de zege gegaan zijn, dan had hij het misschien wel, gelukt. Plus, je mag ook niet vergeten, Evenepoel zijnde, je zit daar tegen twee mannen van UAE die alles eraan doen om jou niet te laten winnen.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Twee tegen één,
1: niet zo makkelijk. Ja. Zeker. Ja. Ja, en heeft het heel slim en sluw gespeeld. Hen ook een beetje afgeluisterd. Hij wist dan wanneer Del Toro ging aanvallen. Ja, en dan echt een heel forse sprint op zijn Evenepoels. Een beetje op... Ze gaan mij hier niet kloppen. Die razernij zo. Het was echt een heel forse sprint waarmee hij Pogacar koopte.
0: Ja, met als gevolg... Enfin, niet daarvan het gevolg, maar de hele dag dat Remco tweede in het klassement staat. Want Vingegaard is gevallen en dan kwam de hele discussie natuurlijk. Was dat of kwam dat misschien ook wel door een gebrek aan concentratie omdat hij om 2 uur 's nachts uit zijn bed gehaald is voor een dopingcontrole. Dus Vingegaard om 2 uur en Pogacar om 5 uur. Iets met groeihormonen of zo, hè?
1: Wel, het is te zeggen, als mensen dat natuurlijk horen, dan denk je van, ja, dat is onmenselijk. Waarom moet je die renners tussen twee zware bergritten midden in de nacht uit hun bed halen? Laat dat toch. Natuurlijk, de nuance daarbij is dat er bepaalde producten zijn die je zou kunnen nemen, 's avonds. Die 's morgens dan, want de renners kunnen afhankelijk van de testinstantie tussen 5, 6 of 7 vanaf dan al gecontroleerd worden, die dan niet meer opspoorbaar zijn natuurlijk.
0: Dus het moet midden in de nacht?
1: Wel, je moet het eens in elk geval proberen om dat ook uit te sluiten. Ja. En het is nog maar recent dat de regels wat veranderd zijn, dat dit vaker kan. Het kan, maar je hebt wel bepaalde argumenten nodig. Je kan het niet zomaar elke dag gaan doen. En ik denk dat ze een beetje een voorbeeld willen stellen hebben, want de regels zijn sinds recent wat veranderd. Van kijk, vanaf nu gaan we dit ook doen. En aan alle renners van dit kan jullie ook overkomen, zodanig dat niemand op het idee zou kunnen komen om dat soort middelen te nemen die 's ochtends niet meer opspoorbaar zijn.
0: Oké, maar dan blijft toch de vraag, om 2 uur 's nachts is wel wat anders. Allee, als ik moet kiezen om 2 uur 's nachts uit mijn bed gehaald te worden of om 5 uur, dan kies ik voor 5 uur, hè.
1: Ja, wel, ik ook. Ik denk dat het mij soms overkomt gewoon omwille van het werk. Dus zo vreselijk is dat allemaal niet.
0: Nee, maar 2 uur, amai, zeg.
1: Ja. Nu, het grappige is, de context is dat ze daags ervoor een heel lange verplaatsing hadden van een finishplaats naar hun hotel, 230 kilometer. Soms ligt dat dichterbij, maar nu was het heel ver, dus... Sowieso lagen ze al iets later in hun bed. Maar Pogacar heeft gezegd, want hij zei, ik ben om 5 uur getest en ik heb maar 4 uur geslapen. Dus iedereen dacht, test toch wel heel laat. En blijkbaar gaat hij altijd wel relatief laat gaan slapen. Dus hij had ook maar 4 uur geslapen. Maar Pogacar zei van, ik was dan toch wakker. Ik heb nog wat gezellig zitten keuvelen met die dopingcontroleur. Ik heb wat koffietjes gedronken, iets te veel. En een beetje muziek van M&M geluisterd. Dus ik had wel een fijne ochtend in de Tour. Die maakte
0: guy,
1: er eigenlijk heel weinig
0: that
1: van.
0: Guy, ja.
1: Maar goed, en Vingegaard heeft er blijkbaar nog 40 minuten over gedaan om in te slapen. Dus bij Vingegaard inderdaad is het wel heel erg onideaal midden in de nacht. Ja.
0: Goed, we gaan naar morgen kijken. Dus Remco staat tweede in het klassement, maar die plaats is helemaal nog niet veilig. Maar morgen is er een tijdrit.
1: Absoluut, ja. Er is een tijdrit. Het is wel een korte tijdrit. Evenepoel heeft dat liefst wat langer. Er zit ook een klimmetje in. Van Evenepoel mag het gerust wat vlakker zijn tegenover zijn concurrenten. Maar ja, dat klimmetje is niet zo steil. Dat ligt dan Evenepoel weer. Het is ook technisch. Dat ligt Evenepoel weer. Dus ondanks de korte afstand, miskijk je daar niet op, denk ik dat Evenepoel, als ze echt zo'n superdag heeft, echt wel veel verschil kan maken met zijn concurrenten.
0: Ja.
1: En dit is wel een beetje de plek waar het voor hem gaat moeten gebeuren. Want, enfin, inderdaad, hij staat nu op die tweede plek, maar de rest staat allemaal heel dichtbij. En dit is echt wel zijn moment, hè, waar hij in de bergen, heeft ons gisteren verrast, maar dit kan hij echt heel goed.
0: En
1: dus morgen
0: is,
1: ja, een heel belangrijke dag.
0: En het is Nationale Feestdag. Dat moet een extra stimulans zijn voor iemand als Remco Evenepoel, een Brusselaar die van alle markten en van alles thuis is. Goed, geen podcast vermoed ik, maar morgen weer wel. En wij horen elkaar morgen ook, hè, Michael?
1: Zeer graag, tot dan.
0: Dankjewel, tot morgen.
1: Tot morgen. Nostalgie.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: 14 minuten voor 5 uur. Zometeen gaan we ons vleien in de armen van Mary.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi. Leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de Zomer Top 500.
2: 4 legendarische hitlijsten. 1 onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
2: De zomer van je leven.
8: Nostalgie.

0: Het was daar knus in die armen, maar helaas, we moeten door.
1: De zomer van je leven.
0: Naar 1990. Nelson Mandela wordt in 1990 na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten, waarvan een groot stuk hij op Robben-eiland doorbracht. Na vier jaar later wordt hij president van Zuid-Afrika. Hij sterft in 2013 op 95-jarige leeftijd. De Nobelprijs heeft Mandela in 1990 niet gekregen. Hij krijgt hem in 1993. Die gaat ook niet in 1990 naar Donald Trump, die hem waarschijnlijk wel zou verdiend hebben volgens hem, elk jaar vanaf zijn geboorte. Maar wel naar de Sovjetleider Michail Gorbachev voor het beëindigen van de Koude Oorlog. En muzikaal wil Toto Cutugno ons in 1990 Europa verenigen. In Europa verenigen met het nummer Insieme, samen dus. 1992, in dat nummer verwijst naar het jaar waarin de interne markt in de Europese Unie van kracht zou worden. Dus twee jaar later dan het nummer wordt uitgebracht. En door die interne markt moeten wij dus bijvoorbeeld nu niet meer door de douane, om maar iets te zeggen. Insieme, tot de kort.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
3: Ik ga er zometeen nog een uurtje bij doen in het gezelschap van Jerry Rafferty, The Kings. Maar om te beginnen, Dolly Parton. Your golden years, Nostalgie Plus. Eerst het nieuws en dat krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een Belg die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord, is opgepakt in Thailand. Dat bevestigt de federale politie. De man werd ook gezocht voor illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Thaise immigratiepolitie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land over zijn verblijfplaats. Na een identiteitscontrole bleek zijn paspoort te matchen met een Interpol-opsporingsbericht. Hij wordt nu uitgeleverd aan België. Boudewijn Sea Park reageert kritisch op het Vlaams uitdoofscenario dat dolfijnen in gevangenschap vanaf 2037 verbiedt. Het Brugse pretpark vreest dat het bijhorende fokverbod en de latere overplaatsing zware gevolgen zullen hebben voor het welzijn van hun 7 dolfijnen, omdat stabiele sociale groepen zo uit elkaar worden getrokken. Het decreet legt ook een importverbod op. De sluitingsdatum van 2037 is zo gekozen dat het park het nieuwe buitenbassin, dat tegen 2027 klaar moet zijn, eerst nog financieel kan afschrijven. En er is ook nog droevig voetbalnieuws, want Engels voetbalicoon Kevin Keegan is overleden. De tweevoudige gouden balwinnaar en legende van onder meer Liverpool en Newcastle United is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. In de jaren 70 beleefde de veelscorende middenvelder zijn hoogdagen bij Liverpool, waarmee hij in 1976 nog scoorde tegen Club Brugge in de Europa Cup 1 finale. Later was hij ook succesvol als manager, onder andere van Newcastle en de Engelse nationale ploeg. Keegan overleed in het bijzijn van zijn familie. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden op andere plekken. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.
3: Er is nog één probleem op de R4 Gent-Merelbeke-Zelzaten. Daar verlies je nog altijd iets meer dan een kwartier van de Brugse Vaart tot Evergem.
5: Zomer van je leven.
6: Johan Henneman.

Countryvrouwen die zingen graag over de bedriegerij van hun man. Dat is zeker zo, waarin ze andere vrouwen als een heks bestempelen. Nu, Dolly Parton die pakt dat helemaal anders aan. Voor haar is Jolene een soort, ja, een goddess. Alsjeblieft, geef mijn man terug, vraagt ze.

aangeschreven in dat lijstje met mooie liedjes bij mij. Deze Baker Street van Jerry Rafferty. Ray Davies, niet vies van af en toe een klein ruzietje, schreef een van die sublieme King Songs na een ruzie met een modeontwerper ergens in de 60s die hem verweet dat hij geen verstand had om zich te kleden. Ja, meer was er niet nodig voor Dedicated Follower of Fashion.

0: Ja, de ironie ontgaat ons dus duidelijk niet. Dedicated follower of fashion, the king, zo meteen de carpenter.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
4: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Dankjewel Karen Carpenter en haar broer Top of the World. Hoe mooi is dat? We gaan dansen met Rick James en Superfreak.

Een van die vijf Julien Clercq's, want hij stond 5 keer genoteerd in de Franse top 100 van afgelopen dinsdag op de 14 juillet. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Op de E40 Brussel-Gent verlies je een dik kwartier van Erpenmeren tot in Merelbeke. En op de R4 Gent-Merelbeke-Zelzaten verlies je 10 minuten van de Beekstraat tot de Evergemse Steenweg. De weg is daar afgesloten, want het wegdek is daar blijkbaar in slechte toestand.

bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

doen ze graag, hè? De Fleetwood Mac, zo een klein beetje uitdijnen met wat kuchjes en wat zuchtjes. Dat een beetje een hondsmerkje, denk ik. Everywhere Fleetwood Mac is dat niet anders. De volgende song van Paul McCartney heeft een zeer hoog bondgehalte. Mij nooit eerder opgevallen, maar jawel, My Love uit 1973.

0: De zomer van je leven.
1: Nog even terug naar 1990. Voor mij een jaar waarin alles veranderde. In december van dat jaar werd ik moeder. Mijn dochter werd toen geboren. Mondiaal werd er een en ander rechtgetrokken na de letterlijke en figuurlijke val van de muur in Berlijn. Op 3 oktober van dat jaar geeft Pink Floyd er een historisch concert met de uitvoering van hun album The Wall. En in de zomer van 1990 neemt Armand Pien na 37 jaar weerbericht op de Vlaamse televisie afscheid van de kijkers met de woorden: goedenavond, beste kijkers. 1990 was een topjaar voor Gloria Estefan. Ze zette de hitlijsten aan het dansen met Get On Your Feet.

foto's kwijt dankzij Gloria en Stefan. Morgen vieren we de Belgische muziek hier bij Nostalgie Plus. En overmorgen staat het jaar 68 centraal met historische gebeurtenissen en mooie classics uit dat jaar. Stroomafwaarts nu met Pussycat.

Nog een paar minuutjes stemmen voor de Belgische top 100, zodat Domi er morgen om 11 uur kan aan beginnen. Gaat super tof worden, ik voel het. Voor zo, smakelijk eten.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Goedenavond. Het parket van West-Vlaanderen en de politie zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in Isegem. Passanten merkten vanmiddag een lichaam op in een gracht tussen het struikgewas naast het stedelijk zwembad. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar voor het slachtoffer, een man van in de 30, kwam alle hulp te laat. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Op de luchthaven van Frankfurt zijn vorige week 4 medewerkers besmet geraakt met malaria. Volgens de woordvoerder zijn ze vermoedelijk gestoken door een tropische mug die is meegereisd in de vracht van een vliegtuig. De overheid benadrukt dat dergelijke besmettingen op een luchthaven uiterst zeldzaam zijn. Toch blijkt uit cijfers dat het aantal gevallen van zogeheten bagagemalaria in Europa de laatste jaren toeneemt. In de periode tussen 1969 en 2024 werden er in Europa 145 gevallen geregistreerd, waarvan 19 in België. Een dag na hun WK-titel tegen Argentinië zijn de Spaanse wereldkampioenen vanmiddag geland in Madrid. Kapitein Rodri stapte met de wereldbeker als eerste van het vliegtuig. Het team staat een druk programma te wachten. Ze worden eerst ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna een parade in een open bus volgt door de hoofdstad. De autoriteiten verwachten maar liefst 1 miljoen fans in de straten van Madrid en zetten 2500 agenten in om het volksfeest veilig te laten verlopen. De wolken trekken vanavond wat weg. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee en tot 25 graden op andere plekken. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Yes!
4: Allee, joh, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Your golden years.
6: Nostalgie.

0: steeds een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedenavond. De Europese Commissie adviseert de EU-lidstaten om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die de nieuwe strenge methaanregels overtreden. Die klimaatwet gaat in vanaf 2027 en verplicht exporteurs om hun uitstoot te rapporteren. Grote producenten zoals de Verenigde Staten en Qatar dreigen echter hun olie en gas elders te verkopen. Om de Europese energiezekerheid niet in gevaar te brengen, stelt de commissie de boetes nu 3 jaar uit. In de Noord-Italiaanse stad Bologna zijn zware protesten uitgebroken na de dood van Abderrahim Fakir. De 43-jarige ondernemer overleed gisteren tijdens een gewelddadige arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten en omstaanders op de man blijven zitten terwijl hij om hulp roept. De zaak roept sterke vergelijkingen op met de dood op George Floyd in Amerika. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. Na het afgelopen WK klimmen de Rode Duivels naar de 8e plaats op de nieuwe FIFA-ranking. België sneuvelde in de kwartfinales eervol tegen Spanje, dat zich gisteren na een 1-0 zege tegen Argentinië kroonde tot een nieuwe wereldkampioen. En dankzij die titel wippen de Spanjaarden ook naar de 1e plaats op de wereldranglijst, ten koste van de Argentijnen. Frankrijk en Engeland vervolledigen de top 4 en Nederland zakt na een vroege uitschakeling naar de 9e plaats. De wolken trekken vanavond wat weg, blijft ook op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee, 25 graden elders. En woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: Ah, dus zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Die dag bij de interieurdokter. In de Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solde bij Makeri.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Het beste uit de 60s, 70s.

0: Nostalgie Plus.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

zee te kijken. Maar er waren te veel rijken en men kwam er al zon te kort. Nooit had ik een beter vriend als Benjamin. Hij houdt van rijden.